Als op Capri de rozentuinen bloeien, dan is er feest vol vreugde, klank en kleur. Fonteinen die het bloemtapijt besproeien, vullen de lucht met rozengeur. De troubadour